0: In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. En dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op enkele buien na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Best op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt al heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: je zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen, door jouw ogen.
1: De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.

Best op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt wel heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: op de radio de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Best of TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt wel heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Bye.

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook

0: al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
4: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
5: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
11: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
16: Dit is Flevoland.
17: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Best op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend schijnt de zon geregeld, maar trekken er ook buien vanuit het westen over de provincie. Er waait een matige westenwind. Ook vanmiddag komen er buien voor met tussendoor droge perioden met zon. Het wordt 12 of 13 graden bij een matige, aan het water soms vrij krachtige westenwind. Aan het einde van de middag en vanavond is het een tijdje droog en vrij zonnig. De zon gaat rond 9:30 onder en dan is het ongeveer 10 graden. Komende nacht koelt het af tot een graad of 5. Morgen staat er opnieuw buien op het menu en is er minder ruimte voor de zon dan vandaag. Bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten wordt wel iets warmere lucht aangevoerd, waardoor het kwik tijdens droge periode morgenmiddag oploopt naar een graad of 15.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

0: goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Dag meester Gebbe. Hey. Hallo, om de Flevoland hier.
2: Ja.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Hendricks, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
1: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
0: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
2: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bruining Vloeren en Ramen in Dronten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Bruining in Dronten.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: True Lease met Renke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Renke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ontdek flexibel leasen op Grenke.nl.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Straks op de radio.
12: Beweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van de Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Brasschaat, net over de grens in België,

0: Is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig en in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Urk FM.

0: Ruuk FM.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit, moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en voor een messaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning

ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten

0: buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Urke Vem. Met Ommekieke. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ommekieke.
2: Ja, hallo allemaal. Het is weer tijd om te roggen te gaan in de tijd. We nemen een duik in het verleden van Urk. Niet al te lange geleden. Kortom, het is weer Ommekieken. Zoals we dat elk weekend doen hier op Urk FM.
3: Het was vandaag Hemelvaartsdag en het weer was prachtig. Veel zonne en temperaturen ruim boven de 20 graden. Op de tv zagen we James Harriet op volle toeren en kwistig met muziek.
2: In Urk telde welgeteld 10.274 inwoners. Dit is het Urkernijs in muziek van donderdag 15 maart
1: 1980.

0: disco van Ergenbeum uit 1980. Want dat is het jaar waarin we nou gewoon kieken dit uur op RKFM. You and Me was dat van Spargo. Klaasjelle, zit hier tegenover, want je bent er weer. Vorige week was je even een weekendje weg. Je moeder heeft toen waren, meneer. Volgens mij heeft ze dat heel goed te doen.
1: Ja, ik was een weekendje weg met mijn neven en nichten. En ja, misschien wel een beetje te gezellig had. Want ja, het liefste zou ik daar nou nog steeds wel willen zitten. Maar dat ik weer terug op de radio ben, is ook weer heel fijn.
0: Precies, en ik zou zo'n neven- en nichtenweekend gewoon een jaarlijkse traditie maken. Dat is alleen maar goed.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja. Hey, wij zijn weer het nice bekijken van 15 mei 1980. Dus dat is, 46 jaar geleden. Wat sting er in Turkeland op deze dag?
1: Nou, het was weer eens feestweek op Urk. Dit keer was de aanleiding het 75-jarig bestaan van de Urker Visafslag. Er was heel wat te doen. In de haven kwamen twee mijnenvegers van de Nederlandse marine in de haven en die trokken veel belangstelling. Op dinsdag was er stuntwerk te zien van een klein vliegtuigje en parachutisten. Maar het hoogtepunt was op de vrijdag met een echte Urkerdag op de Hofstee. En zaterdag met een ouderwetse vlaggetjesdag. En met het mooie weer van die week zat de sfeer er goed in, schreef het Urkerland.
0: Ja, als je wil zien hoe die vlootschouder uitzag, dan moet je even op onze Instagram-account kijken. Want er staat een mooie foto uit het Urkerland van die dag staat erop. Dan kun je zelf zien hoeveel kotters er toen die dingen bevuurbeeld. En het was een mooi beeld hoor, al die hele week. Al die kotters die in de haven lagen. Volgens het Urkerland waren het er maar liefst 50. Waarvan de meeste op de zaterdag mee zouden doen met die vlootschouw. Zo'n 25.000 mensen waren naar de avond getrokken om het spektakel met eigen ogen te bekijken. Ook de Urker dag op de Hofstee die vul in de smaak, bijvoorbeeld bij het Urker kampioenschap Garrenpellen. Commissaris van de Koningin, Niers, was aardig te spreken over de organisatie. Dit moeten jullie elk jaar gaan doen, zei hij.
1: De gemeente Urk vond de feestweek een mooie aanleiding om Urkers even goed te presenteren voor de mensen van de media. Want Urk sting al zo vaak negatief in het nijs. Bijvoorbeeld door de problemen in de visserijen. En dus waren de journalisten uitgenodigd om langs te komen in het wapen van Urk. Waar de mensen van het feestcomité, de burgemeester, de wethouders en de directeur van de visafslag waren. De persconferentie liep gesmeerd. Maar er worden nog wel wat rare vragen gesteld. Bijvoorbeeld of er op Urk nog steeds de meeste miljonairs wonen.
0: Ja, de meeste miljonairs van wat? Van Overijssel of van Nederland? Ik vond het een beetje een merkwaardige vraag. Nou, het was een dus drukke feestweek in de West. Eerst rond 30 april, hè, met de troonsopvolging. En nu dus 75 jaar visafslag. Veel Urkers hadden voor die lange feestperiode ook al eens een eigen huis versierd. Bijvoorbeeld met zo'n mooie ereboog. Er was één zo'n boog die nog wel wat langer moest blijven staan. Want een merel had tussen de dennetakken een nest gebouwd. En er zaten volgens het Urkerland 4 eitjes in dat feestnest. Wat er dus nog wel eventjes moest blijven staan. Nou, dat nice over die feestweek. We komen dus direct nog wel even op terug. Maar er is vanzelf nog veel maar nice van Urk te beleven op 15 mei 1980. Maar daarover is het direct maar.
2: 1980.

0: Lips Inc. in Funky Town. Sting in de top 40 op nummer 4. Het was een groot succes. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa. En ik kan me nog herinneren dat toen wij in de zomer van 1980 op vakantie gingen naar Spanje, dat je daar ook overal dit in een nummer hoorde. Dus elke keer als ik dit nummer hoor, moet ik aan Spanje denken. Funky Town dus van Lips Inc. En daarvoor Garland Jeffries in Matador. Sting op nummer 40 van de top 40. Dus helemaal onderaan. We gaan weer even naar het Nice van 15 mei 1980. Klaasjerre. Oh nee, ik eerst. Sorry. Op het IJsselmeer bij de vuurtoren zou er een demonstratie worden gegeven van iets nice. De wetbike. Dat liep nog het meest op een jetski, maar een wetbike kon harder en had een aangestuursysteem. Die wetbike wordt gedemonstreerd omdat het apparaat ook op Urk te koop was bij Postwatersport. Nou ja, de wetbike is in Nederland nooit zo'n groot succes geweest, want we gebruiken liever de jetski, ook op Urk.
1: Dus eigenlijk, als ik aan wetbike moet denken, dan moet ik eigenlijk denken aan de fatbike, maar dan op het water.
0: Maar dan op het water, ja. Ja.
1: In de Limmer was een groep Urker jongens op de Veustegon met een paar Limsters. Dat gebeurde in café De Fuik. 6 Urkers waren door de politie opgepakt en opgesloten in politiebureau in Balk, Jouwre en de Limmer. Volgens een Friese krant was in de 2 groepen al de hele avond vervelend naar elkaar toe, totdat de barkeeper het volk buiten de deur gezet hadden. Daar gingen de ruzies verder, totdat de politie ingeschakeld worden. De vechtersbazen zouden berecht worden onder het snelrecht.
0: Toch nog even iets over de feestweek. Er lagen dus 2 marineschepen in de Urkerhaven. En daardoor gonsde het van de geruchten dat de antimilitaristische organisatie Onkruid naar Urk zou komen om te demonstreren. Nou, niet iedereen zat erop te wachten, maar het bleef onduidelijk of ze echt wel naar Urk kwamen. Ze binnen er volgens ons nooit te west en met de marineschepen is helemaal niks gebeurd.
1: De UK-69 had een L-bot ontvangen van maar liefst 10 kilo. Die worden verkocht op de visafslag en de koper was Jan Muis van een Spakenburgs visbedrijf. Die ging hem niet zelf opeten, maar hij schonk hem aan niemand minder dan koningin Beatrix. Die woonde toen nog op kasteel Drakenstein en met veel kunst en vliegwerk kreeg hij het voor elkaar de vis daar naartoe te brengen. Hij denkt daar ook nog eens een gedicht bij. Majesteit, lieve vorstin, hier wordt u iets aangeboden voor het hele gezin. De UK69 voerde de helbot aan. We zijn er gauw achteraan gegaan, want het is een hele belevenis als er aangevoerd wordt een dergelijke vis. En daarom hadden we zo gedacht, die moet naar de koningin worden gebracht.
0: En dat denk je dus ook, hoe de koningin in een gezin erop reageert, en dat weten we niet, maar ik neem aan dat ze er wel lekker van genieten. Nee.
1: Ja, dat moet eigenlijk wel.
0: Ja, daarom. Oké, dit was ons tweede blokje Nice. Ze trekte Nice van buiten Urk van 15 mei 1980. Wat gebeurde er door allemaal? Hoorde je ze direct na de Brothers Johnson en

0: Blondie uit 1980 en Call Me. En daarvoor hoorde je de Brothers Johnson. Het was een twee broers die discoplaten maakten. Dit was er een van, Stomp. Maar luister, echt een grote succes kwam een paar jaar later toen ze meespeelden op het album Thriller van Michael Jackson. Waarom beroemd vanzelf. En met name de basloop van een van de twee Brothers Johnson op Billie Jean is legendarisch geworden. Dus daar kennen we ze vooral van tegenwoordig. Enfin, het is tijd om weer eens te kijken naar het nieuws van 15 mei 1980. Maar dan buiten Urk. Wat gebeurde er in de rest van Nederland en in de rest van de wereld? Nou, het belangrijkste nieuws van die dag was het feit dat Nederland vrijwel zeker toch naar de Olympische Spelen gaat, die later deze zomer aan worden in Moskou. Amerika had in januari een boycott afgekondigd vanwege de Russische inval in Afghanistan. Het Nederlands Olympisch Comité legde de beslissing in de adem van de 23 Nederlandse sportbonden. Maar het is nu al wel duidelijk dat een meerderheid van die bonden voor meedoen aan de Spelen is. Duitsland had gisteren besloten om juist niet te gaan.
1: De politie mag invallen doen bij kerken waar illegale naartoe vlucht binnen. Dat heeft de minister besloten. Hier steeds maar kerken gewoon illegale buitenlanders zitten om zich zo te beschermen tegen de politie. Die de lui het land uit kunnen zetten. Tot nu toe mocht de politie de kerken niet in. Maar de minister vindt dat ze de illegalen in de kerken hetzelfde moeten bangelen als illegalen die niet in kerken zitten.
0: Dat beleid is overigens wel verangerd in de loop van de jaren, want tegenwoordig mag het niet meer. Het is al een flinke tijd prachtig weer met veel zon en weinig regen. Ik heb het over 1980 vanzelf, niet over dit jaar. Maar het leidt ook tot gevaarlijke situaties in de natuur, want het gevaar voor bosbranden is groot. Alleen al op de Veluwe woeden er de laatste dagen 10 branden, waarbij tientallen hectares natuurschoon aan de vlammen ten prooi vielen. De schade is miljoenen gulden.
1: Dan vraag ik me af hoeveel dat van afgelopen week en wel niet is.
0: Waarschijnlijk net zoveel, misschien nog wel maar.
1: En hoe lang moet je werken voordat je een liter benzine verdient te hebben? Die vraag heeft de EU beantwoord. Een Nederlander moet 6 minuten zwoegen voor een 1 liter benzine, die in 1980 ongeveer 60 centen kostte. De Luxemburgers hadden het makkelijker, want die hoefden maar 4,5 minuut te werken voor 1 liter. En de Italianen moesten er het meeste voor werken, maar dan 10 minuten voor 1 liter benzine.
0: Ja, en je kunt jezelf ook afvragen wat het dit onderzoek voor nut. Het gaf in ieder geval wel aan dat met name in het zuiden van Europa mensen langer moesten werken voor iets wat je in, laten als Nederland of Duitsland, minder langer voelde te werken. Dus er was nog wel een grote loonkloof tussen het noorden en het zuiden van Europa. Tot zover het nieuws van 15 mei 1980 van Beuten. We gaan weer naar muziek uit de top 40. Dit was een plaat die sting wat onger in. Maar het was wel een hele leuke plaat. En daarom draaien we hem ook. Barbara Dixon in January, February.

0: een soort rattenvanger van Hamelen, zong Oscar Harris, Song for the Children, Follow Me, Follow Me. Het was een groot succes voor hem, want hij sting hem in de top 40. Een paar jaar nadat hij zijn grootste successen haalde met zijn eigen groep, de Twinkle Stars. Maar dit was toch weer van een heel andere orde. Begon weer verder met het Nice van 1980. Begon naar de havenen, Gazelle.
1: Ja. Het bekende bootussien op de Westhavenkade was verkocht aan de firma Brouwer. Het gebouwtje diende vroeger als ontvangst- en wachtplekken voor passagiers van de boot die vanuit Keuzen of Kampen naar het eiland voeren. De laatste jaren is in het gebruik als snackbar met toepasselijke naam het Oude Veerhuis. Met aankoop heeft de firma Brouwer al aardig wat horecazaken op de haven, zoals het havenzicht, de verwachting en Hotel Wapen van Urk.
0: Ja, en tegenwoordig is wat dan vroeger het Oude Veerhuis was, onderdeel van restaurant De Boet. Op de werf van Metz worden het duurste schip drooggezet sinds de ingebruikname van de Ellige in 1975. Dat was een dus duurste schepen in 5 jaar. En opvallend was, de oude UK-99 was de eerste die te wateren laten worden, omdat het was verkocht naar Wieringen, waarna de naaie UK-99 van Harm Radewald als duizendste schip worden drooggezet.
1: Dat is best toevallig.
0: Dat is best toevallig. Dus die oude 99 was de eerste in 1975 die van de Ellige afkwam, omdat hij het water in moest. En de naaie 99 van Harm Radewald, die wordt als duizendste schip drooggezet.
1: De Urker Visserijschool had in de feestweek meer doen aan een vijfkamp met 4 andere visserijscholen uit Nederland. De Urker leerlingen dingen het heel erg goed, bijvoorbeeld op het onderdeel zwemmen, wat ze met gemak hadden gewonnen. Een Urker deelnemer lag zo ver vuur dat hij onderweg stopte om te kijken hoe ver hij vuur lag. Ook bij het erkennen van vissoorten was Urk de beste, maar bij het touwtrekken verleurden ze. Op het afsluitende onderdeel sloeproeien kwam Urk in de spannende finale net wat kracht tekort. Al met al waren de goede resultaten goed voor een tweede plekken. Achter Stellendam, Vlissingen voor de Dorden.
0: Ja, ook alweer zo'n traditie die vroeger vaak aan worden. Zo'n vijfkamp of zeskamp tussen visserijschoolen in Nederland. Maar volgens mij bestond die tegenwoordig niet meer. Dat is toch jammer. SVU die had reden tot feest, want ze hadden een naaie sportkantine. Geen oude gebouwtje maar, zoals dat er jarenlang gestolen hadden. Maar een echt clubhuis zoals het hoort. Het SVU-erelid Henk Hoekman die mocht de officiële openingsangeling doen. Daarna worden er een receptie aan voor genodigden. Voorzitter K.L. Kofferman van SVU dankte de leden voor hun inzet. Hij zei, het blijkt dan dat ook lastige leden zich soms bijzonder nuttig kunnen maken. Dat was een wat cryptische uitspraak van K.L. Kofferman. Maar goed, het naar clubhuis, dat was officieel open.
1: En tegenwoordig hebben ze alweer een nightclubhuis.
0: Ja, ook op een heel ange plekje. Nee, want het is een sting nog op de plekken van de oude voetbalvelden, waar nu het Wilhelminapark is in het gemeentehuis. En dan verhuizen ze naar de Vormt. Maar goed, dat is weer in de toekomst na 1980. In 1980 namen de Cats afscheid. Niet voor het eerst, maar ze hullen er wel mee op. En om die redenen worden er een heel toepasselijke plaat uitgebracht. En die sting ook in de top 40. The End of the Show.

0: Ja, dat was Johnny Logan met What Another Year. En dat was het nummer waar hij voor het eerst mee het Songfestival, of het Eurovisie Songfestival, mee had gewonnen. Daarna won hij nog in 1987 met Hold Me Now. En in 1992 als tekstschrijver. Dus hij wordt ook wel Mr. Eurovision genoemd. En Ierland, waarvoor hij won, doet dit jaar helaas niet mee.
1: Net als Nederland. En ook om dezelfde reden als Nederland niet. Maar Mr. Eurovision, dat is wel een terechte titel. Die hij dan kreeg met twee overwinningen. We gaan naar het Sportnieuws.
0: Ik heb weer eventjes in het Turkenland te kijken naar het Sportnieuws van 15 mei 1980. En toen kwam ik erachter dat de tafeltennissers uit Urk een wedstrijd moesten spelen tegen Dronten. Dit dingen ze met twee teams. Een mannenteam en een vrouwenteam. Althans, twee vrouwen en een man. De mannen die tafeltennisten met Ras, Meun en de Ridder, waarvan de vuurnamen niet bekend binnen, speelden de luis een wedstrijd met 5-5 gelijk. De vrouwen van beide verenigingen waren niet compleet en dus moest er een man in het team. Bij Urk waren het mevrouw Pasterkamp, mevrouw Post en Jeen de Boer. Hun wonnen de luizenwedstrijd met 6-4. En Urk 1 had de luizenwedstrijd met 2-0 gewonnen van Vroomshoopse Boys. En daarmee waren ze de veilige haven praktisch binnengelopen, ze in het Urkenland. Met 5 punten voorsprong met 3 wedstrijden te gaan, had Urk aan een punt tegen HHC uit Hardenberg genoeg voor handhaving. Dat handhaven is uiteindelijk ook gelukt. Ze werden 8e in de competitie. En de dames van het tweede vrouwenvolleybalteam waren al een paar weken kampioen. Door dat kampioenschap komen ze in dezelfde competitie als het eerste team. En dan hoor ik je denken, waarom meld je dit nou nog, na al die weken? Nou, volgens de volleybalsters was de kampioensfoto niet goed genoeg en dus moest hij overnijd gemaakt worden. Na een aantal weken kwam de kampioensfoto dus eindelijk in de krant. En de foto had het motto, beter laat dan nooit.
1: Ja, en een goede kampioensfoto, die moest er vanzelf in, hè, in de krant. Nog steeds zo. Nog steeds zie je, vooral rond deze tijd, heel wat van die trotse voetbalteams of sportteams die net kampioenen worden ben en dan inderdaad op de foto willen. Dat was een Sportnieuws van 1980. Waar gaan ze direct langzaam maar zeker naar de nummer 1 in de top 40, zoals ze dat elke week doen. Dat was een nummer 1 hit, uit Duitsland, van een groep, die bestingen 4 mensen. En de plaat ging over iets exotisch, een vaarland. Dan zou je zeggen, dat zou wel Boney M wezen, want die zongen er meestal over. Maar dat was dit keer niet zo. De Duitse groep die op 15 mei 1980 op nummer 1 sting, was de Goombay Dance Band. Met een ode aan dat exotische Jamaica. Oftewel, The Sun of Jamaica. Nummer 1 in de top 40 op 15 mei 1980.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol mad and rambling. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blues

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het.

0: NOS Journaal.
1: Dit is Urk FM met Ommekieke. Troggen in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ommekieke.
2: Ja, daar binnen we weer. Vurig uur hadden we het over 1980. Nou gaan we naar een jaar in de jaren 90. Op 15 mei van dit jaar was er eerst nog wat regen, later wat maar zonnen en temperaturen van tussen de 10 en de 14 graden. Populair op televisie was een programma als Schone Schijn, Lieve Martine, de 5 uur show en een documentaire over de UK87 op Nederland 2.
3: En de 15.000ste Urker naderde met rassenschreden. Het waren er in mei 1996 om precies te wezen 14.761.
2: Nou, we hebben al verklapt welk jaar het is.
3: Maar ja,
2: dat is mijn schuld, want ik heb het op papieren gezet. Nou ja, dit is het Urkernijs in de muziek van woensdag 15 mei
1: 1996.

0: Dat was Etta James met I Just Want To Make Love To You. En dan hoor ik je wel denken van, nou, dit klinkt eigenlijk maar als jaren 60 muziek dan muziek uit de jaren 90. En dat klopt, want dit nummer komt oorspronkelijk uit 1960. Maar kwam in mei 1996 weer in de top 40 door een reclame van Coca-Cola.
1: Ja, het was een hele beroemde reclamespot. Ging over Cola Light. En nou ja, misschien dat mensen die reclame toen vaker zien en zich nog wel herinneren. Je zag in een kantoor waar alleen maar vrouwen werkten. En in één keer gingen iedereen heel druk met een kanger bellen en een kanger aanstoten. Van ja, daar komt hij. En dan gingen ze allemaal voor het raam stonden. En wat bleek dan? Er had een bouwvakker aan het werk. En die had het zo warm dat hij zijn shirt uittrekt. Nou, het zag er goed uit. En dan trekt hij een blikje Cola Light open in. Die vrouwen worden er helemaal wild van. Nou, dat was de reden van het succes van I Just Wanna Make Love To You. Maar het was wel het einde van het succes van testing op nummer 40.
0: Die reclame trouwens, dat klinkt wel aardig realistisch.
1: Nou, dat laat ik maar even niet midden. Hey, we gaan schieken naar het nice van 15 mei 1996. 30 jaar geleden is vandaag. Ja, wij hebben het in dit programma vaak over berichten over de gemeentelijke financiën. En dan gaat het toch vaak over tekorten, ook toen al. Dus af en toe een meevallertje was mooi meenemen voor de gemeente. Die kreeg namelijk een halve ton van de Edon, de toenmalige energiemaatschappij. De 50.000 gulden was te danken aan het feit dat een fusie tussen de Edon en een andere energiemaatschappij, de Nuon, niet duurder kon was. En wat had Rector daarmee te maken? Nou, omdat de gemeente voormalig aandeelhouder was van de IJsselmei, die was weer vuurloper van de Edon en vandoor dat geld een beetje duur druppelde naar beneden, naar de oude aandeelhouders van in dit geval de IJsselmei en dus ook Urk.
0: Dat vind ik dan wel erg varen zocht, moet ik zeggen.
1: 50.000 gulden, daar zeggen niet een nee tegen. Dus,
0: nee, dat is waar. er worden niet veel theatervoorstellingen gegeven op Urk. Ook al niet in 1996. Dus was het bijzonder dat er door de bibliotheek een voorstelling organiseerd worden in het gebouw van het jeugd. Het stok ging over de jonge half-Joodse verzetsvrouwe Etty Hillesum tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Ze kwam in 1943 omme in Auschwitz. De hoofdrol in het stok was van de bekende actrice Margreet Blanken.
1: Een groep in Urker jongeren die liet zich van zijn slechtste kaart zien aan een ploeg van deuzen opvarenden van de Bruine Vloot. In een horecagelegenheid in wijk 1 kregen twee deuzers het zonger aanleiding aan de stok met de Urkers, met een vechtpartij als gevolg. Aardig op die dag was een twee meiden van het schip door een auto aanrien. En omdat een van die meiden een fles in de hand hadden die op de spiegel van de auto kapot knapte, kreeg ze glaskurven in haar gezicht. Het was weer een bijzonder visitekaartje dat de Urkers gegeven hadden.
0: En de kinderen van de Wilhelmina School kregen op maandagochtend een bijzondere verrassing. Er sting namelijk iets groots op het schoolplein, maar dan nog wel in de pakt. Alle kinderen mochten op beurten waarbij Jonathan, de jongste leerling van de school, met een grote schaar het cadeaupapier mocht uitknippen. En wat er onder zat, een splinternijd klimrek dat de vrijdag ervoor door leerkrachten en ouders was neergezet op het schoolplein. Een onverwacht cadeautje dus.
1: Nou, in wat voor cadeau een mooie night klimrek. En dat sting vuur op het Urkland van 15 mei 1996. Ook muziek uit 1996, bijvoorbeeld Eros Ramazzotti, was in de jaren 90 aardig populair in Nederland met zijn mooie Italiaanse muziek. Dit was er van een vuurbeeld, Io Bella Cosa, sting op nummer 36 in de top 40.

0: People aan achter elkaar met een Italiaanse inslag, om het zo maar eens te zeggen. Eerst was er Eros Ramazzotti met Pio Bella Cosa en daarna Vrij zijn van Marco Borsato. Italiaans, omdat het van oorsprong een Italiaans nummer is, wat door de mensen van Marco in het Nederlands vertold is. Onder andere Leo Driessen, die schreef destijds heel veel teksten voor hem. Vrij zijn was het dus. En je hoorde het op RKFM in Ommekieken. Een programma waarin we elke week teruggegaan in de tijd. Deze uitzending doen we dat naar 1980. Dingen we in het eerste uur. In dit uur naar 1996. Klaasjelle, wat stingen nog maar in de krant van 15 mei 1996?
1: Het was weer de tijd van de verkeersexamens voor de leerlingen van de Urker basisscholen. Dat viel nog niet mee, want door het slechte weer moesten de kinderen door de regen en wind door Urk trappen. Onderweg worden ze vanzelf goed in de gaten houden door ouders of ze zich wel aan de verkeersregels zullen. Dat dingen ze goed, want alle leerlingen kregen de luizen verkeersdiploma.
0: In Amsterdam was op 4 mei een plaquette onthuld bij het monument Fusillade in Amsterdam. Op die plaquettes stingen de namen van 34 mannen die in maart 1945 doodgeschoten waren door de Duitsers, als vergelding van de moord op een Duitse soldaat. De Urker-historicus Meino Schraal, die op dat moment in Amsterdam studeerde, ontdekte op het monument een Urkernaam, Roelof T. Oost. Hij ding wat navraag en het bleek dat het de halfbroer was van Geert Oost, de couturier, die later in de Zaanstreek was gaan wonen. Waarom het juist hij gefusilleerd worden is niet echt bekend, maar waarschijnlijk waren het willekeurige mannen die op dat moment opgesloten zaten in de gevangenis van de Gestapo, die aan de Weteringschans sting. Het monument van een gevallen hoornblazer, oorspronkelijk onthuld in 1954, staat er nog steeds met die plaquettes.
1: Het was een koude winterwest en dat betekende dus een flinke energierekening voor de meeste Urkereushouders. Het CDA in de gemeenteraad wou de mensen tegemoetkomen met een koude bonus van 100 gulden. De lasten voor inwoners waren sowieso al hoger geworden door de hogere kosten voor het ophalen van afval. De rest van de gemeenteraad zag nog niet echt veel in het plan van de CDA'ers.
0: En de plannen voor de naaie afslag worden steeds concreter. En de gemeente wilde speciaal werk maken van de energievoorziening. Het ogen was een vullen op gemaal Vissering die de energie voor de afslag zou kunnen opwekken. Dat zou goedkoper wezen dan gas en stroom van het net. Gesprekken tussen de gemeente en het waterschap, de eigenaar van het gemal, bleek dat er voldoende kansen waren. De SGP in de gemeenteraad was fel tegen deze plannen, omdat Uli wou verder gaan met het plan om een warmtenet aan te leggen voor het Ile-industrieterrein, inclusief de afslag.
1: Die gesprekken in het waterschap Seuze en Emmeloord kregen nog een bijzonder slot toen wethouder Willem Baarsen, burgemeester Veninga en gemeentesecretaris Rien Bogert na afloop naar Urk terugwouwen, bleek dat de vuurbaan van Baarsen lek was. Effen wist hij niet wat hij moest doen, maar Bogert en Veninga stingen er luis een mannetje in en begonnen het wiel van de auto af te schroeven. Veninga bediende daarbij de krik. Binnen 5 minuten was het reservewiel er weer opgezet.
0: En dat was Nice uit 1996. Ja, een burgemeester. Meestal hij dan Nice uit de gemeenteraad of uit de gemeente. Maar ook dat hij in staat is om de krik te bedienen bij een lekke baan voor de wethouder. Ze konden dus goed samenwerken. Ook op een gemeentehuis en ook bij een auto. Nice uit 1996. Ze direct het belangrijkste Nice van 15 mei 1996 van Buitenurk. Met daarin onder andere Nice over Patrick Kluivert, de Ajax-voetballer. Niet zo goed Nice voor hem. Maar daarover ze direct maar. Eerst een plaat van Robert Miles. Ook alweer een Italiaan. Hier is Children.

0: het einde over de twee delen van de jaren 90 op muzikaal gebied. Dan heb je het ook over de boybands en met name de Backstreet Boys, want die was toch wel het meest succesvol. Dit was het nummer I'll Never Break Your Heart. Sting op nummer 29 in de top 40. Een van de vele top 40 hits die ze hadden tussen nou, pakweg 1994 en 2002. Het is tijd voor het Nice van Buitenurk. Althans, het Nice van Buitenurk op 15 maart 1996. Want daar zijn we mee bezig. Nog nooit waren er in één kwartaal zoveel hypotheken afgesloten. Het waren er ruim 115.000. De meeste van die hypotheken worden gebruikt om oude hypotheken om te zetten in naaien, omdat die lagere hypotheekrente rekenen. Die rente was in een jaar tijd met maar dan 1,5% gedaald tot 6,3%.
1: Ajax-voetballer Patrick Kluivert is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor het veroorzaken van een ongeluk waarbij een man om het leven was gekomen. Kluivert wordt veroordeeld voor dood door schuld. De weduwe van de man was op de tv gekomen om te klagen over het begrip voor Kluivert in de media, omdat hij nog zo'n jonge jongen was. Kluivert was op dat moment 19. Hij kan waarschijnlijk wel gewoon meedoen met het EK-voetbal.
0: Koningin Beatrix kreeg in Duitsland de belangrijke Karelsprijs voor het bevorderen van de vriendschap tussen de Deursen en het Nederlandse volk. De prijs wordt regelmatig toegekend aan een politicus of andere belangrijke mensen die zich inzetten voor Europese eenwording en samenwerking. Tijdens de uitreiking zal er een demonstratie aan worden van een organisatie voor bedreigde volken die vinden dat Beatrix de prijs niet verdient. Ze is namelijk ook, aandeelhouder van Shell. En dat bedrijf, dat heeft te maken met, ik ben mijn papier kwijt. Ik had een papier van...
1: Ik neem het wel eventjes over.
0: Ja, is goed.
1: Koningin Beatrix was aandeelhouder van Shell en de organisatie vond dat het oliebedrijf te weinig doet om de milieuvervuiling in Nigeria aan te pakken die apart ging met de oliewinning daar.
0: Ja, ik heb papieren inmiddels gevonden, maar dan helemaal aan het einde van het draaiboek. Een beetje vreemd. Oké, ja. Excuus. We gaan naar Ahoy in Rotterdam.
1: Ja. Vierden de luizen 25e verjaardag. De concert- en sportzalen in Rotterdam-Zuid gingen in 1971 open. En dat jubileum wordt de komende dagen gevierd met een speciaal festival. Eigenlijk was Ahoy een sportcomplex met vooral de beroemde wielren-zesdaagse. Maar vanaf 1973 werden er ook concerten gegeven. En wie een beetje beroemd was, ging naar Ahoy. Want een grotere zaal was er niet in Nederland. De Lee Towers is recordhouder met 45 shows. Iedereen verangerde vanzelf met de komst van de Ziggo Dome, maar nog altijd worden er heel veel concerten gegeven in Ahoy.
0: En ook het Eurovisie Songfestival van een paar jaar geleden. Waar zijn wij nog bij?
1: Ja.
0: Ja, het is een mooie zaal, blijft een mooie zaal. Toch iets leuker dan het Ziggo Dome, moet ik eigenlijk zeggen. Maar goed, in 1996 bestingen ze dus 25 jaar. Dat was het belangrijkste nieuws van Buitenurk van 15 mei 1996.

0: Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Los del Rio en Macarena. Het was nog maar maaien. De zomer moest nog beginnen. De zomer van 1996. Die zou domineerd worden door dit nummer. Dus het stinkt nog aan het begin van zijn succesperiode. En wat opvalt is, we zitten hier met z'n tien in de studio. Clachelle is 17. En dit dus allemaal niet meer maakt. Maar wie kan beter het Macarena dansje doen? Clachelle dus. Echt geweldig. Macarena dus. Ommekieken op RKFM. Sting op nummer 25 in de top 40 die week. We gaan weer eens kijken naar wat nice uit dat jaar, uit die dag. Meindert Hoefnagel en Timo Roos van het Urkermannenkoor Halleluja. En deze week aan elke Nederlandse ziekenomroep een cd gegeven van het koor. Dat gebeurde tijdens de jaarvergadering van de organisatie van ziekenomroepen in Nederland. De aanleiding voor het mooie cadeau was het 85-jarig bestaan van Halleluja, waarmee het het oudste koor van Urk is.
2: Het was de week van hemelvaart en dat betekende traditioneel dat er veel kotters in de Urkraven lagen voor onderhoud. Het beeld van een volle avond met kotters riep bij een bult Urkers mooie herinneringen op van vroeger, toen dat nog onder mol was. Dit keer was het allemaal wat minder romantisch, want naast de reparaties was voor een aantal kotters noodzakelijk dat ze blieven leggen vanwege de stillegregelingen door het krappe visquotum. Maar een mooi plaatje bleef het wel.
1: Dat wel, ja. Na een flinke verbouwing was het raadhuis bij de dorpsingang helemaal klaar voor de toekomst. Daar kon je tenminste opmaken uit het artikel in het Urkeland dat er aan de wijd was. Henk-Jan de Raad, die ook de eigenaar was van het achterhuis boven de visafslag, vertelde dat bij de verbouwing eigenlijk alleen de buitenmuren was en bleven staan. De rest was allemaal vernaaid. Er was een splinternaaie keukeninstallatie gebouwd en er was zelfs airco voor koele lucht op een warme zomerdag.
2: Het was weer de jaarlijkse reddingbootdag west van de KNRM. Een journaliste van het Urkeland was Mie West en schreef er de ervaringen op. Ze had wel een skribbelbientje toen ze de snelle boot de Nagel opstapte. En al helemaal toen ze ook het overlevingspak aan moest trekken. Gelukkig kan de Nagel niet om een sloon, want dat wordt er verzekerd door Pieter Meun van de KNRM. De schrijfster moest zich wel stevig vasthouden als de boot weer eens een flinke golf moest trotseren of een noodstop moest maken. Dit is nog beter dan Walibi, zegt een bemanningslid. Wij noemen het Waterbi en het is nog dichterbij ook.
1: Ingekopen waarschijnlijk. Ja. Ja, nice uit 1996. Ook muziek uit 1996. Ja, daarnet zin ik van de Backstreet Boys dat onmiskenbaar de jaren 90 was. Geldt ook voor deze zangeres.

0: Joris Meeuwis en Van Gant en Per Spoor. Tussen haakjes, Kedenke, Denksting op nummer 21 in de top 40. In de andere rangen in standen die ook belangrijk waren die van het sport, vanzelf. Glazelle, je bent er weer in geduikt.
1: Ja.
0: Wat waren de belangrijkste rangen in standen in de sportwereld?
1: Nou ja, RK1 kan zaterdag kampioen worden van de eerste klasse en zo promoveren naar het hoogste amateurniveau. Om dit te doen moesten ze eerst winnen van WHC uit Wezep. De degradatiekandidaat moest winnen tegen RK, anders zouden ze degraderen. Uiteindelijk verloor RK de luizen eerste kampioenswedstrijd met 1-3. WHC had locht. En RK was nog geen kampioen. In de volgende weken degradeerde WHC alsnog en werd RK toch kampioen. En we gaan even verder met de verloren kampioenswedstrijd van RK. Want de voorbereiding was niet heel erg goed. Duur eenmaal voor de dag kon er niet getraind worden op de donderdag. En dus trainde RK maar 1 keer in aanloop naar die wedstrijd. En als RK had gewonnen, kon het niet huldigd worden bij het gemeentehuis doordat de herdenking van de overleden vissermannen bij het vissersmonument op dezelfde dag was. Dus misschien was het toch maar goed dat RK 1 nog geen kampioen worden. En nou opmerkelijk nice. Misschien niet per se sportnice, maar wel leuk om te melden. Want Take That kwam naar de Scallop. Niet live, maar voor de Orca's Playback Show. Samen met andere artiesten traden ze op voor het Jump for Joy basketbalfestijn. Jammer genoeg was het niet de echte Take That, maar waren het 4 Orca's veteranen die zich al jarenlang inzetten voor de club. En de namen bleven tot het optreden geheim. Dat was dus nog niet zeker. Maar wat wel zeker was, is dat het optreden de klapper van de avond zou worden.
0: Take That op RK. Wie had dat ooit gedacht dat dat in het RK-land zou stonden? Het sting in het RK-land van 15 mei 1996. Het is alweer tijd om afscheid te nemen van dat jaar. Want we binnen toe aan onze laatste plaat. En dat is traditiegetrouw de nummer 1 in de top 40. En dat was van een fenomeen dat jaar maar liefst 2 keer op nummer 1 sting. Ik heb het over Captain Jack. De eerste plaat die te simpelweg Captain Jack. De tweede was Drill Instructor.
2: Hi! This is Captain

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Toppop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, tot 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door, vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk, volgens Duitse media, ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S Middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: en een dikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Ruk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden.

0: is Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran, dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer, vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden.

0: Dit is het nieuws op RUC FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Even wat angst aan de jari.
3: Van 8 tot 10 in op de ondersuvenen. Welkom bij Loof.

0: Yes, we binnen de bier. Van harte welkom allemaal.
1: Welkom.
0: Welkom bij Lovem. Dat is even een tijdje geleden nou, Robert.
1: Dat is heel lang geleden. 3 weken?
0: Nee, 2 weken.
1: 2 weken. Oh.
0: Ja, het is even een tijdje droog. We konden er even een paar weken niet bij wezen. Maar hey, we binnen de bier. En we hebben er hartstikke veel zin aan, hè?
1: En we hebben een gigantische goede uitzending voorbereid.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Ik heb
0: er
1: echt zoveel zin in.
0: Ja? Ja, je hebt hem voorbereid,
1: hè? Absoluut.
0: Thema is voor Robert vandaag. En wat hebben wij nou te vrienden afgelopen 2 weken?
1: Nou, allereerst hadden we Koningsdag.
0: Ja.
1: Was dat 4 weken geleden?
0: Ja, dat was 4 weken geleden.
1: Ja, en vorige week was doden, denk ik vanzelf.
0: Ja.
1: Nou, daar wil ik lekker als toen zingen.
0: Ja, want je zit op Halleluja, hè?
1: Ja, dat is een favoriete bezigheid van mij.
0: Ja, ja.
1: Lekker zingen.
0: Lekker zingen, ja. En wat heb Koningsdag een beetje gedaan dan?
1: Ook zingen, 's ochtends, bij de baan.
0: Dus heb je tot je hele leven dus zingen, of niet?
1: Ja, ik hou van zingen.
0: Ja?
1: Nee, ja, absoluut, een hobby, hè. Bij Koningsdag, ja, ook baden. Is middags een rondje over die rommelmarkt. En even bij die Shapers Games was en er op de haven. Daar hebben we even een geeken.
0: In de zo'n oude zakje.
1: Nou, dankjewel.
0: Over de rommelmarkt heen.
1: Je kopen niks, maar je lopen er wel.
0: Ja, leuk. Kijk, weet je, ik ben er al lang om in je stap. Want ik weet, als je eroverheen loopt, je koopt toch niks.
1: En als het is wel leuk om even te geeken.
0: Ja, daar heb ik niet zoveel last van. Nou, ik moet zeggen, ik had een aardige drukke Koningsdag.
1: Ja, die stingen 's ochtends bij de muziek.
0: Ja,
1: geluid opnieuw.
0: Ik heb hier hulp met audio inderdaad. En audio verzorgen, speakers neerzetten. En dat is al een grote bedoeling, want het is zelf een evenement. Dus dan moet je, tegenwoordig moet je dan als gemeente, moet je verplicht overal speakers instellen voor als er een noodoproep is. Als er dan wat los is, dan moet dat kunnen worden geblaard over het hele plein heen. Hè. En het is zelf op 3 locaties. Bij de Del, in Wilhelminapark en daarachter op het plein van gemeentehuis.
1: Ja, ja.
0: Dus ja, er moesten overal speakers komen. Weet je hoe laat ik eerst zo'n opbouwen 's ochtends?
1: Ik denk rond 4 en 5.
0: Ja, nou, 4 uur, aardig goed, ja.
1: Goeiedag.
0: En ik kwam aan fietsen, hè, want ik moest mezelf krijgen langs de beruchte rotonde. En ze vertrokken net allemaal, hè. Toen ik zo uit kwam fietsen, ik had er ook nog een filmpje van, waar ze gingen zo allemaal mijn kant op. Nou, ik denk dat er wel 80 was en dat is echt niet normaal.
1: Wat een harie.
0: Ik kwam er allemaal voorbij, jong, in een rot harie. Ze stingen gewoon blank van de rook. Die de straat, ging helemaal nergens over. Maar het is nog aardig rustig houden, dat viel er wel weer mee.
1: Nou ja, bij jullie misschien. Ja, qua rennen bedoel je.
0: Ja.
1: Ja, dat wel.
0: Ja, kijk, die brommetjes, dat is eigenlijk jouw hetzelfde. Maar weet je, ik vind het ook. Kijk, heel veel mensen die vinden dat helemaal niks. Maar ja, ik vind het wel wat showen of zo. Ik vind het wel leuk. Het hoort een beetje bij elke Koningsdag.
1: Ik had dat tot afgelopen weken dus geen last van. Want ik sliep al vurig, joh. Volgens mij lekker te rennen. En het jaar ervoor ook. Ja. Maar nu word ik wakker 5 keer. Dus dan denk je wel van ja. Dat vond me wel een beetje irritant.
0: Nee, het kwam voor mij goed. Hè? Want die brommers dat waren mijn wekkers.
1: Jouw wekkers.
0: Ja, want er gingen er al voordat de officiële groep vertrok. Dus keuren er altijd al een paar over Urk mezelf. En die gingen de mister al tegen.
1: Dan riezen voort en dan was hij even op snoes. En dan half uurtje later kwamen ze weer. Ja.
0: Maar goed, het was een aardige gezellige dag, maar wel ook aardig drok. En aardig vroeg en s'avonds ook in lood. Maar ook nog waar ik er s'avonds zit, dus ja, dat haakte er dan wel even in, maar goed.

0: Drokdagie.
1: Drokdagie, maar we leven nog steeds. En wij stonden zitten nou weer klaar voor een nieuwe uitzending. En dan willen wij jullie natuurlijk van harte welkom hier. En ik zou zeggen, stuur even lekker een app in. Wat je aan het doen bent en hoe je aan het luisteren zit. Met het, het is toch een beetje een baggerweerbeurt. Nee? Het is niet aangenaam.
0: Ik vind perfect weer van loven.
1: Ja, het is perfect weer van loven. Maar dat bruggetje wou ik er nog net gewoon maken.
0: Ja, okay. Ja.
1: Dus stuur lekker een appje naar 0527 688910. En wij zijn er ook nog live te zien op urkfm.nl. Met de rode knop Kijk Live.
0: En dan vervolgens kun je ook nog even naar de Insta-pagina. Als je toch op internet zit. Dan kun je ons volgen op lovem_urkfm.
1: En vergeet vooral onze Spotify-playlist niet te volgen. Hè?
0: Die staat ook op de website.
1: Die staat ook op de website. Die heet gewoon Lovem. Ja, kun je even erin scrollen. Als je nou nummers en dat je denkt van... Michtig, wat zit een gaaf nummer. Alles is tot Roggel te ver.
0: En vergeet hem niet op te slongen vanzelf.
1: Vergeet hem niet op te slongen.
0: Want, dan van de week zit je in de auto en dan denk je... lekker wat nummertjes eraan.
1: Ja, als je dan even geplayed is dan. Ja, wie heeft er tegenwoordig nog geen 5G maar. Ja, misschien een oude mensje, maar oké.
0: Of Joas.
1: Ja, Joas. Hey, over Joas is pruken.
0: Waar is Joas?
1: Waar is Joas? Ja, Joas die komt even wat later, want die had een bepaalde toetsenie geloof ik. Hij stuurde me een sms vanochtend. En dus die is er nog niet bij. Maar hij moet de meditatie doen, dus hij moet opschieten, want dat is over 20 minuten. Dus
0: dat wordt wat. Ik hoop dat hij op de eerder is.
1: Ja, dat komt vast wel goed. Ik zou zeggen, we gaan lekker doen met de volgende nummer. En dan zien we Joas wel verschijnen. En dat is het nummer Testify van Need to Breathe. En het woord Testify betekent zelf getuigen. En de zanger die zingt ook, die komt er ook openlijk voor uit. Voor zijn geloof. En dat je niet bang hoeft te wezen. En dat is ook een hele belangrijke oproep voor ons. Kom uit voor je geloof en schaam je niet. Dus ja, dat is de kernboodschap van dit nummer. Dus laten we dan lekker naar luisteren. En geniet nog tot 10 uur vanavond van Lovem.

0: Nog één rivier van Martijn Buwalda. En ja, dan binnen we al een bij het praalblokje. Joas is er inmiddels ook.
1: Welkom Joas.
0: Ja, van harte welkom Joas. We waren je even een klein beetje vergeten tijdens het introblokje, maar
1: ja.
0: Uiteindelijk is het toch nog goed te komen. Ik hoop dat je ons kunnen vergeven.
2: Hij knikt ja, dus we willen
0: gewoon. Ja, hij zegt verder niks, maar dan...
2: Dankjewel Joas. Nou, het thema van vandaag is vloeken. En dat wou ik eigenlijk al een tijdje geleden te sprake stellen. Maar regelmatig kom je een vloek tegen of een grof woord in populaire films of muziek. Nou, veel christenen laten de films even goed draaien. En als je er wat van zegt, worden ze ook nog kwaad. Daarom dacht ik, laten we er even goed naar kijken. En het onder de aandacht brengen bij de luisteraars. En op deze manier kunnen ze zelf een keuze maken van wat God wil. In plaats van wat de duivel wil. Of daarom eens. Maar ja, dan kregen we gelijk al een vraag. Wat is nou een vloek? En wat is nou een grof woord?
0: Ja, want er zit wel degelijk verschil in, denk ik.
2: Ja, ja, er zit zeker verschil in.
1: En daar heb ik wel een beeld mee die al in die deur ook kan reden. Want dan, ja, dat maak ik wel vaak. Dat ze dan bijvoorbeeld fuck of zo, dan zeggen ze, oh, dat is een vloek. Maar dat is eigenlijk geen vloek.
2: Dat is eigenlijk niet allemaal geen vloek. Dat is een scheldwoord of een grof woord.
1: Ja.
2: Want een vloek is in feite een vervloeking. Dat is een woord of zin waarmee je onheil over jezelf of over een andere persoon uitroepen. Nou, een bekend voorbeeld ervan is bijvoorbeeld een GVD. Waarin je in feite aan God vraagt of hij jou wil verdoemen of een anger wil hem verdoemen. Oftewel naar de hel willen sturen. Dat is niet wat je mee bedoelen, maar je zeggen het wel.
0: Waarom zou je het zeggen als je het niet bedoelen?
2: Precies, ja. En oh mijn God, of de Engelse variant, oh my God, wat je ook heel vaak horen zeggen, ja. Wordt tegenwoordig niet alleen gebruikt om te bidden, zoals het vroeger was, maar wordt gezegd als je ergens verschrikken, of als je iets heel mooi vindt.
0: Ja, het is een stapwoordje, hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: Of net als Jezus bijvoorbeeld.
0: Ja, en ook Joe van Nederland, als die dan kwal bent, dan gooien ze zo'n hele Jezus zo, weet je wel, vol aan.
1: Ja. Ja.
2: Het is eigenlijk te bizar voor woorden.
0: Ja.
2: Ja, de tweede categorie die we noemden was grove woorden. En dat is eigenlijk gewoon een vies of gemeen woord wat iemand gebruikt om een ander mee te schelden. Of wat wordt gebruikt als krachtterm. Voorbeelden hiervan ben kut of fuck, het Engelse woord. En dat Engelse woord is bijvoorbeeld in een bult films van Marvel te vinden. En nou heb ik een vraag voor jullie jongens. Want hoe gaan jullie om met films met vloeken erin?
0: Nou... Ja, nou, gewoon niet meer eerst, jongens.
1: Ja, mijn principe is altijd wel eerlijk van... als er een vloek in komt, dan gaat hij uit. Maar dat is natuurlijk wel erg lastig. Want als je kijkt naar de films van tegenwoordig... dan kun je eigenlijk bijna niks is dan weer een beetje te veel gezegd. Maar dan vallen er wel een hele bult films af. Dan kun je bijvoorbeeld ook geen pinguïns van Madagaskar of zo maken. Dan moet ook in de vloek. Maar het is natuurlijk wel... Ik vind het wel een heel belangrijk principe. Voor mezelf. Ik weet niet hoe jullie dat doen.
2: Johannes?
0: Ja, ik heb hetzelfde. Ik probeer het. Kijk, nou kijk ik sowieso niet heel erg voor films. Want ik heb er niet echt heel veel mee of zo. Dus ik kijk het niet heel veel. Maar de films die ik kijk, dan zit je er vaak zo lekker in. En als je dan die vloeken hoort, dan baal je ervan. Zeg maar niet van, nou... Moet ik hem nou eens zetten?
1: Dan is het heel makkelijk om te zwichten.
0: Ja, want dat wil je helemaal niet. Maar
1: nee.
0: Ja, dat moet je eigenlijk wel.
2: Nou, misschien heb ik dan een goede tip voor jullie. Je hebt een website, IMDb. Dan kun je kijken of er een vloek in die film komt.
0: Ja.
2: En ongeveer dat mijn broer altijd ook nog over een website. Die is nog beter om te kijken of er een vloek in komt. Maar
0: ja,
2: die
0: is ook
2: ben
0: voor,
2: ik even vergeten.
0: Ook voor de luisteraar is dat een goede.
2: Ja, dus als jullie denken van te vuren... ja, ik wil absoluut geen films met vloeken. Gewoon naar IMDb. Zoek het op internet op of zo, wie deed ik het. Daar kun je de film invoeren en dan kun je zien of er een vloek in komt. Nou ja, daarnaast hebben we zelf ook nog versies... waarin grove woorden of vloeken worden genoemd. En zo zegt de zanger Alex Warren in het versie 4 van Dream... dat is een populair versie tegenwoordig... En dan zegt hij volgende in. I'll be damned if you love me, damned if you don't. Vrij vertaald betekent dat. Ik zal verdoemd zijn als je van me houdt, verdoemd zijn als je dat niet doet.
0: Ja, en dan vaak in zo'n vrolijk jasje. Nee, dan denk je in een volkse mythe zingen, jongen.
2: Het is ook nog best een lekker duintje op de achtergrond dat je mee kunnen zingen. Maar ja, dan lees je die tekst en dan denk je... Liever niet.
0: Nee.
2: Ik bedoel, ik hoef dat niet.
0: Nee,
2: hou dan maar niet van me, prima. Maar ik hoef niet verdoemd te worden, zeg maar.
0: Nee.
2: En ongelest vertolde ik die tekst van dat versie voor een aantal mensen. Die er vervolgens best wel van schrokken. En dat zet je dan wel even aan het denken van... Waarom zouden mensen wel schrikken van de vertoling naar het Nederlands? Maar niet van de Engelse tol. Is het daar een tolgevoel? Of boeit het er gewoon in ieder moment?
0: Mensen luisteren vaak in hun teksten. Hebben er even een uitdrukking in Engels over gehad. Dat is ook vaak het ding.
2: Ja, maar naar de muziek.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Maar goed,
2: we moeten
0: naar het volgende nummer. En dat is het nummer If We Are The Body van Casting Crowns. En de zanger die zingt over dat wij samen het lichaam van Christus binnen en hoe wij domi omgaan. Een belangrijke zin in het refrein is... Why aren't his words teaching? En wat voor tol gebruiken? Ja, dat is wel een mooie toepassing om te maken naar dit probleem, hè? Dus in uur 2 binnen we de wier, gaan we vader over vloeken. En zometeen komt het nice. Dus... laten we lekker luisteren en geniet nog tot 10 uur vanavond van Lovem.

0: By Your Love van For King and Country. En daarmee binnen wij aangekomen bij het Nijs.
1: Een rood gouden standbeeld van de Amerikaanse president Donald Trump zorgt voor discussie onder christenen in de Verenigde Staten, zo meldt The Christian Post. Het beeld van 6,7 meter hoog werd afgelopen woensdag onthuld. Het kreeg de naam Don Colossus en staat bij Trumps golfresort in Florida. Op het beeld steekt Trump zijn vuist omhoog. Dit verwijst naar de moordaanslag die in 2024 op hem werd uitgevoerd. De president overleefde de aanval op wonderbaarlijke wijze en stak vervolgens op het podium richting de menigte zijn vuist op. Pastor Mark Burns liet vlak na de onthulling via social media weten dat het standbeeld niet bedoeld is als moderne vorm van afgoderij. Op X schreef hij: "Dit is geen gouden kalf." Daarmee reageerde hij op kritiek van mensen die het beeld vergelijken met het afgodsbeeld uit het Bijbelboek Exodus. De kritiek bleef aanhouden en Burns reageerde opnieuw. Hij benadrukte dat christenen alleen Jezus Christus aanbidden, of mogen aanbidden. Een eerbetoon is niet hetzelfde als iemand verafgoden, schreef hij. Hij verwees naar Romeinen 13 vers 7 om zijn woorden kracht bij te zetten, waar staat dat eer gegeven moet worden aan wie eer toekomt. Burns zei ook dat het beeld hem doet herinneren aan Gods hand die over het leven van Trump waakt. Hij doelde op de al eerder genoemde aanslag in juni 2024, maar ook op andere mislukte aanslagen. Het beeld werd betaald door ondernemers uit de cryptowereld en duizenden aanhangers van Trump. Deze was zelf niet aanwezig bij de onthulling. Tijdens de bijeenkomst werd een audioboodschap van hem afgespeeld, waarin hij de organisatoren bedankte. Ook noemde hij Burns een goede pastor die hem al vanaf het begin steunt.
0: Oké, waar heb je dit artikel vandaan?
1: Een Sting op Zee vandaag en de Christian Post.
0: Oké.
2: Wel een bizar gewoon beeld van 6,7 meter.
1: Echt?
2: Ja, man, dat is zo'n tolle.
0: Weet je waar mij een beetje aan dat denken? Aan die, die vier stadbeelden Noord-Korea.
1: Dan moet ik dus vanmiddag stiekem ook aan denken. Ik denk van, ik ken een andere president die dat ook uit de onder.
0: Nou, president. Hij neemt zichzelf president.
1: Ja.
0: Maar ja, ik vind het weer een mooie actie van Trump.
2: Nou, het leek maar als Trump zit van, is dit het dommetje wel? Want hij kwam niet zelf naar die onthulling toe.
0: Maar hij zal hem wel op
1: zijn golfresort plaatsen.
0: Ja, hij zal hem wel zelf opdracht toe begeven. En ik denk niet dat er in de West die dacht van, nou, laten we dus even de standbeeld van Trump van 6,7 meter hoog neerzetten.
1: Nou, het aardige vind ik dat een dominee dit helemaal akkoord vindt. Een pastor.
0: Ja.
1: Ja, kijk, dat ik maar denk van, is dit doet me bij mij gelijk belletjes niet per se aan de gouden kalf denken, maar aan een of ander afgodsbeeld van Nebukadnezar in het dal.
0: Ja.
1: Waar volk van was knielen. Daar kreeg ik vibes van, zeg maar.
0: Ja, zo ja. Maar kijk, ja, het is maar net hoe je het interpreteert. Want ik bedoel, zolang Trump niks laat bieden van, ja, gewoon nog niet voor aanbidden of zo. Knieuw je verrekkers moet je erover.
1: Ik had het akkoord. Ik had het er helemaal met je eens. Met je geweest. Als ik niet stiekem ook dacht aan die afbeelding van 2 weken geleden die je hadden plaatst.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Weten jullie dat nog?
0: Ja.
1: De Jezus afbeelding.
2: Voor de luisteraar die goed opletten.
0: Ja, daar hebben wij een ijsberg van gemaakt.
2: Ja. Wij hebben een dominee in de kerk en die had een kinderen of zo. Het haven of zo. En dan zou iemand een standbeeld maken met 7 meter van die dominee. Dan denk je, dat is toch ook een beetje liguber.
1: Punt 1, het is gigantisch hoog.
2: Ja.
1: Het is goud.
2: Je kunt dan wel iets zeggen van een dankbetuig, maar en natuurlijk is het bijzonder dat Trump die kogel langs zijn oor ging. Maar om een standbeeld van 6,7 meter
1: vorm te maken,
2: dat vind ik een beetje te veel.
1: Ja.
0: Nee, dit is wel zo'n typisch gevalletje van verschillende meningen. En we zullen nooit het echte verhaal erachter komen te weten. Maar wel vaker zo'n aantal bij Trump, net zoals die afbeelden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Twee verschillende stemmen klinken.
0: Precies. Daarmee moeten we maar afsluiten, denk ik. En dan gaan we duwen naar het volgende nummer. En dat is het nummer City on a Hill van Andrew Rip. En het nummer verwist naar een Bibelse uitdrukking. Dat wist ik zelf ook nog niet. Totdat ik de uitleg bij het nummer las. A city on a hill cannot be hidden. Stad ergens in de Bibel.
1: Stad op een berg kan niet verborgen blijven. Ja. Volgens mij Matthäus.
2: Ja, ja, de bergreden. Dus volgens mij Matthäus 6.
0: En deze zanger die maakt dan een mooi bruggetje naar een lichtje zijn als christen in donkere tijden. En dat is precies voor dit nummer over God. Dus luister lekker mee. We binnen er nog en zometeen komt de meditatie. Dus geniet lekker en luister lekker mee.

0: Love's Got Away van Andrew Rip. Ik zie net dat ik 2 nummers achter een kangaroo draait van Andrew Rip. Maar ja, op zich maakt dat een jaren veel uit.
1: En dan staat deze setting even in de spotlight.
0: Ja, ik vind die Andrew Rip, ik vind die Love's Got Away een aardig mooie nummer. Ja. Die had ik van de week, had ik hem zo weer even uitgezet van mechtig. Dat is eigenlijk ook een mooi nummer, hè.
1: Geeft ook wel bemoediging of zo als je dan denkt van ik love vast.
0: Ja, precies.
1: De liefde geeft hem weg.
0: Ja, ja. Prachtig nummer. En Domi, binnen wij Annekummen bij de meditatie.
1: Psalm 88. Heren, waarom verstoot u mijn ziel? Waarom verbergt u uw aangezicht voor mij? Ellendig ben ik en stervende van jongs af. Ik draag uw bedreigingen. Ik ben radeloos. Psalm 88 is de meest deprimerende psalm van de hele psalmbundel. Normaal gesproken heeft een psalm een herkenbaar ritme. Eerst klinkt er angst, verdriet of rusteloosheid, maar dan komt er hoop, troost en redding. Bij Psalm 88 is dat niet zo. De dichter bevindt zich in een ellendige staat en jammert over zijn ziekte. Ik ben radeloos, zegt de psalmist. Vervolgens eindigt de psalm niet met hoop, maar met een klacht. Een klacht dat zelfs zijn geliefden en vrienden hem hebben verstoten. Waarom begeeft deze dichter zich in deze ellendige staat? De dichter van Psalm 88 voelt de schaduw van de dood over zich heen komen. Een ellendige ziekte heeft de dichter waarschijnlijk overtroffen. Een langzame, slopende ziekte. Als we gezond zijn, zitten we vaak vol levenslust. Je bent bezig met je opleiding. Je hebt veel tijd om hobby's uit te beoefenen. Je gaat vaak naar je vrienden toe of je bent telkens bij de sportschool te vinden. Als we denken aan zieke mensen, dan koppelen we dat vaak aan ouderdom of halen onze schouders op. Je denkt dan misschien, ah man, dat zie ik dan wel weer. Maar zijn wij ook voorbereid als er een slopende ziekte ons leven zou treffen? Een ziekte waardoor je ineens niet meer kunt doen wat je altijd gedaan hebt. Hoe zou jij reageren als de dokter bij jou een diagnose zou stellen en zeggen, sorry, maar je bent niet meer te genezen? Je kent het spelletje Jenga misschien wel, waarbij je voorzichtig blokjes moet weghalen zonder de toren om te laten vallen. Een plotselinge ziekte kan net als voelen als een blokje dat zo weggepakt wordt, waardoor jouw sterke toren plotseling uit elkaar valt. Misschien ken je wel mensen die je zijn weggevallen. Mensen die je dierbaar waren. Mensen die hun weg naar het ziekenhuis moesten maken, tussen de witte muren, steriele ruimtes en lange wachtkamers. Je zag hen verwoest worden door een slopende ziekte. Misschien dacht je wel bij jezelf, hoe kan een goede God er nou voor zorgen dat dit gebeurt? Je wordt van binnen intellectueel uitgedaagd. Wat is dan nog je verwachting? Want, kun je je voorstellen? Je bidt om genezing, maar er gebeurt niets. Is er dan nog echt hoop? We hebben allemaal als mens een erfelijke ziekte meegekregen. Een ongeneeslijke ziekte, namelijk de zonde. Het zit in ons hart. En als we niets aan doen, dan gaan we langzaam maar zeker aan dood. Deze ziekte zorgt ervoor dat we gaan mopperen tegenover God. En dat we onze eigen wil doen. Het maakt ons ikgericht en een liefhebber van onszelf. Deze ziekte overkwam ook het volk Israël in de woestijn toen ze gingen klagen tegenover God. Als straf verschenen er giftige slangen uit de zand die de Israëlieten beten, waardoor ze stierven aan de dood. Mozes kreeg vervolgens de opdracht om een koperen slang te maken en die aan een paal te zetten. Wie er maar ook één enkele blik op deze koperen slang wierp, werd genezen. Zo is het ook met ons. Wij worden genezen als wij één blik werpen op diegene die ook daar ging, op Golgotha. Niet een koperen slang, maar Gods Zoon, Jezus Christus. Eén blik op Hem, één zucht, één schreeuw, één oprecht gebed. Ja, misschien word je dan niet genezen van je lichamelijke ziekte, maar Hij geneest wel je ziel. Waardoor je op een dag de dood in kunt gaan, zonder angst, maar met blijmoedigheid, want Gij zijt met mij. Laten we de Heere voortdurend danken als we gezond mogen zijn. We gaan nu naar een nummer luisteren dat gaat over een meisje. Een meisje dat lijdt aan een slopende ziekte, waarbij ze verlangt naar de tijd toen ze nog gezond was. En met de stille hoop vraagt ze Jezus om genezing. Waarbij de zanger de ontroerende woorden spreekt, laat toch haar mooie krullen weer groeien.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Adem in, zing uit. Dit is LoFam.

0: Rise Up van Kane. Ik wou bijna van Lazarus zeggen, maar het is Kane.
1: Rise Up van Lazarus.
0: Ja. En daarvoor hebben we draait Just Be Held van Casting Crowns. En daarvoor Even If van Mercy Me. En in uur 1 na de meditatie hebben we draait Hope Is Near van The Bowery. En wij zitten dan weer in uur 2, jongens. Gogank altijd, hè?
2: Vlieg voorbij.
0: Ja, vlieg voorbij, ja. Ja. En, maar ja, dat is maar goed ook, want we hebben nog een belangrijk thema over te maken, Albert.

0: Want we net hadden over vloeken. En wat dat precies is in scheldwoorden. En als christen die graag op Christus wil likken, ben ik eigenlijk benijd naar wat hij ervan vindt. Daarom heb ik ook even de Bijbel erbij gepakt. En ik kwam bij een gedeelte van Leviticus 24. Daar staat: wie de naam van de Heere lastert, moet zeker ter dood gebracht worden. Heel de gemeenschap moet hem zeker stenigen. Zowel de vreemdeling als de ingezetene moet zeker dood worden, als hij de naam gelasterd heeft. Dat klinkt nogal heftig.
1: Ja, ik zou net zeggen.
0: Ja. Even een hele gemeenschap die wordt opgeroepen, het hele kamp wordt opgeroepen om één persoon te stenigen.
1: Ja.
0: Maar de Bijbel laat er wel mee zien hoe heilig Gods naam eigenlijk is. We gebruiken zijn naam soms heel makkelijk en we denken er eigenlijk dan niet bij na. Maar die naam is wel verbonden aan wie God zelf is. Hij is heilig, hij is machtig en hij is de giever van leven. En als we naar God kijken als die almachtige giever van leven, beseffen we ook dat we helemaal niks verdienen. We verdienen dat leven niet en God heeft dus alle recht om ons leven weer terug te nemen, als we hem belachelijk maken, dus hem naam te misbruiken. Oftewel God zelf te misbruiken. Maar hier valt vanzelf nog wel veel meer over te zeggen. En dat komt misschien in de toekomst nog een keer langs. Hint, hint. Maar God heeft zelfs een wet hiervoor gegeven. Weten jullie toevallig welk gebod dat is?
1: Ja, gijzeld.
2: Wanneer God
0: Even de kennistoetsen hier. Dit is heel drama, jongens. Oké,
1: dit komt er aardig duidelijk uit.
0: King Joas.
1: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken.
0: Want?
1: De Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.
0: Netjes. Ja, goed zo. De Bijbelkennis is echt top. Ja, en ijdel, dat betekent dan ook zomaar. Dus dat is niet per se een vloek, maar ook gewoon zonder erbij na te denken.
1: Ja. Ijdel, dat is dan toch... want je zou dan zeggen, waarom vertel je dat dan niet met zomaar? Maar ijdel is dan toch iets maar van... op een verkeerde manier zomaar gebruiken. Snap je?
2: Oppervlakkig.
1: Oppervlakkig gebruiken. Ja, want ik bedoel, de dominee die zegt in zijn preek, zegt hij ook een bult de naam van God. Maar dan gebruikt hij het voor een preek. Dus dat is niet ijdel gebruiken.
0: Nee. En tegenwoordig worden de mensen vanzelf niet maar gestenigd als ze God vloeken. Maar waarom en niet?
2: Ik moet denken aan de vrouwen die overspel hebben gepleegd. Want bij overspel was het dus ook van de wet van Mozes de bedoeling dat je naar Stine. Maar dat denkt Jezus niet. En door had hij, ja. Waarom eigenlijk niet? Dat is wel een goeie, ja. Ik heb er eigenlijk niet zo vaak over nagedacht.
0: Ik denk dat het een beetje in samenhang met wie God zelf is. Want als je de Bijbel leest en alleen het Oude Testament, maar dat komt ook terug in het Nieuwe Testament, dan zegt God meerdere keren: mij komt de wraak toe en ik zal er vergelden. En in Jezus' komst, als het toonbeeld van Gods liefde, is dat eigenlijk maar op de vuurgroen komen te staan, in plaats van die toren die uit wordt te droegen binnen de gemeenschap.
2: Ja.
0: Dus in plaats van het volk straft namens God een kanger, straft God zich zelf, zeg maar, in het Nieuwe Testament.
1: Ja.
0: Straft hij zelf de mensen die het verdienen.
1: Ja,
2: ja, want, ja, je ziet dan ook bijvoorbeeld dat Paulus in zijn brieven schreef dat Jezus dat zelf tot zonde is en maakt.
0: Hij zelf tot zonde maakt,
2: dus
0: inderdaad.
2: Eigenlijk die zonde al op zich. Dat zie je wel in het evangelie, zeg maar. Ook als die vrouw, de bloedvloeiende vrouw van hem aanraakte, toen ging er kracht van hem uit, staat er dan in de Bijbel.
0: Ja.
2: En dat is dan eigenlijk, ja, zijn streamen binnen ons toch genezing wordt.
0: En daarmee wordt hij onrein.
2: Ja.
0: Voor ons.
2: Ja, dat die toepassing kun je dan wel maken, ja.
0: Maar God zorgt, die zegt dus, mij komt de wraak toe, ik zal er vergelden. En hij zorgt er dus ook zelf voor dat zijn naam niet oneindig belachelijk wordt gemaakt. Hij zal oordelen, maar dan wacht hij nog even mee. Want hij wil niet dat we verleuren gewoon, maar hij wil ons eeuwig leven geven. In Lucas 6 lezen we: zegen hen die u vervloeken en bid voor hen die u belasteren. En ook Paulus schreef dat in Romeinen 12 vers 14. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en van vloeken niet. En dan gaan we even in het derde probleem in strekt. Bij het slot gaan we er even dieper op in. Op hoe we dan als christen met een kanker om moeten gaan. En hoe we om moeten gaan met hoe ze tongen en hoe we die beheersen. Maar daar komt zo direct aan de bod.
1: Eerst is het even voor de volgende nummer, denk ik. Hè?
0: Volgende nummer.
1: Ja, de deze zit er alweer op.
0: Ga zo gang.
1: Gaat altijd gang, ja.
0: Zoals ze net al zei.
1: We zijn altijd teertekort.
0: Ja.
1: Het volgende nummer is Breathe Your Name van... die mag je hier spreken.
0: Al. Sixpence and None the Richer.
1: Ja, die dus. Het nummer gaat over de intense liefde die de zangeres ervaart voor God. En als we alle controle verliezen, dan kunnen we alleen nog maar de naam van de geliefde vader op onze lippen nemen. Dat is waar deze zanger over zingt. En laten wij door een vuurboot aan nemen. Laten we genieten, maar ook achtslaan op het nummer. We binnen er nog een kleine drie kwartier. En tot nu toe hebben we het hartstikke nodig zin. En we hopen jullie ook. Dus geniet nog lekker mee van Lovem.

0: Wat dacht je, Joas, toen je dit nummer aanvroeg? We zullen even een kinderutje van de zondagavond houden.
1: Sorry, meeskult.
0: Oh, die had je aan de vroeg. Oh, dat was je. Ik dacht dat je iemand aan de vroeg. Maar sowieso is degene die de Casting Crowns nummers...
1: Oh, be careful, little eyes. What you see.
2: Ja, dat is toch een mooi nummer.
0: Ja, zeker. Dus dat was Slow Fate van Casting Crowns. In de voorhand bedraaid Broken Hallelujah van The Afters. En Domi, binnen wij aankomen bij het Nijs. Een 78-jarige predikant uit Noord-Ierland is veroordeeld omdat hij een open luchtpreek hield bij een ziekenhuis waar ook abortussen werden uitgevoerd. De zaak zorgt voor veel discussie over vrijheid van meningsuiting en geloof. De predikant Cliff Johnston hield in juli 2024 een kleine kerkdienst buiten bij het Causeway Hospital in de stad Coleraine. Dat ziekenhuis ligt binnen een zogenoemde bufferzone, daar hebben we het al later over gehad. In zulke zones gelden strenge regels om bezoekers van abortusklinieken of ziekenhuizen rust en privacy te geven. Mensen mogen daar bijvoorbeeld niet demonstreren of anderen proberen te beïnvloeden. Tijdens de dienst sprak Johnston over Johannes 3 vers 16, een bekende bijbeltekst over Gods liefde. Volgens de aanklagers probeerde hij met zijn preek toch invloed uit te oefenen op mensen die naar het ziekenhuis kwamen. Daarom besloot de rechter dat hij de regels van de bufferzone had overtreden. De predikant zelf is het daar niet mee eens. Hij zegt dat hij helemaal niet over abortus heeft gesproken en niemand heeft lastiggevallen. Ook waren er geen protestborden aanwezig. Bovendien vond de dienst plaats op zondag, terwijl de abortuskliniek gesloten was. Op social media werden beelden gedeeld waarop politieagenten tegen Johnston zeggen dat hij beter ergens anders kan preken, bijvoorbeeld in de ziekenhuiskapel. Dat zorgde voor veel reacties online. Volgens Johnston en de organisatie The Christian Institute gaat deze zaak niet alleen over abortus, maar vooral over vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Tegenstanders vinden juist dat bufferzones belangrijk zijn om bezoekers van ziekenhuizen rust en veiligheid te geven. De zaak krijgt inmiddels ook internationale aandacht. Johnston denkt erover om in hoger beroep te gaan. Ja.
1: Maar wacht even hoor. De tegenstanders vinden dat de bufferzones belangrijk binnen voor om bezoekers van ziekenhuizen rust en veiligheid te geven. En hij heeft helemaal niks gezegd over abortus, terwijl die bufferzones binnen speciaal invoert voor abortus klinieken.
0: Ja, dat
1: en ziekenhuizen.
0: Ja, één. Het was een preek op zondag en toen was de abortuskliniek gesloten.
1: Ik snap er helemaal niks.
0: Ik snap er ook geen zaak van, maar ja, het is wel gebeurd.
1: Wat een gekke situatie.
0: Ja, apart nice, hè? Ja, gewoon het ligt echt een beetje alsof het gewoon een beetje een anti-christen is, zeg maar. Ze binnen gewoon echt. Ze proberen de christenen dan gewoon echt even weg te drukken. Want dit gaat gewoon helemaal nergens over. Dit heeft gewoon helemaal niks te maken met abortus, geen protestborden of andere dingen. Het was gewoon een preek.
1: Maar stel, het zou nou een imam beurten wezen. Wat zou je dan doen?
0: Ja. Ja, als het een moslim gebeuren was, ja.
1: Ik denk dat ze... Ik kun je zeggen wat ik denk, maar... Ik vind het heel gek.
0: Ja, het is heel apart.
3: En ook die bufferzone, ja, binnen van die bufferzone, daar hadden we dus al een nice artikel over. Maar die is dus ingesteld. Omdat ze vaak onrust en zo ervaren bij abortusklinieken. En dat ben dus mensen die... protesteren tegen abortus voor... ik ben ook tegen abortus, maar die mensen die gewoon dus... in Dordrecht dus die bufferzones in de stelt. Maar ja, dat vond ik sowieso wel stom als ze dat doen. Maar dan mag je daar ook niet maar evangeliseren.
0: Nee, je mag dus niet eens het evangelie verkondigen. Er was toch eens een keer een nice artikel dat de Bijbel... of er mocht niet maar gebieden worden in zo'n bufferzone.
1: Ja, er zat iemand te binnen, ja, en die wordt opgepakt.
0: Ja, dus het gaat soms niet eens maar over abortus, maar het wordt gewoon gelikt de linker leg met het christelijk geloof. En het christelijk geloof wordt eigenlijk gewoon verbeurd.
1: Ja, en zelfs op een zondag, terwijl hij het had over Johannes 3 vers 16, hij benoemt niet de abortus zelf.
0: Nee.
1: Wat is nou anders spreken?
0: Het was geen protest, het was verder helemaal niks. Het was gewoon echt een christelijke bijeenkomst, een samenkomst, een eredienst. En ja, dit wordt er zomaar van de markt.
1: Ik vind het echt krom allemaal.
0: Ja. Ja, nou ja, we leven in een gekke wereld, zullen we maar zeggen.
1: Kom je er nou op?
3: Is het strenge wereld.
1: Verschrikkelijk.
0: Ja, een strenge wereld, ja.
1: Nou ja, we moeten naar mijn leven.
0: Ja, het was wel weer een artikel om even te dealen. En,
3: Zet je weer even een holding.
0: Ja, ja, zeker. Dat het,
3: het is best dichtbij.
0: Zeker is het dichtbij, ja. Maar goed, we begonnen duwen met het volgende nummer. En dat is het nummer Give Me Your Eyes van Brandon Heath. Die had jij nog vroeger naar Albert?
1: Ja, dat kwam ik aan het horen, ja.
0: Ja, of waarom? Of,
1: In het lied bid de zanger die bidt tot God of hij op God mag gelijken in alles wat hij doet. Dus geef me je ogen voor de mensen om me heen. Geef me je liefde die ik op mag dragen naar de mensen om me heen die ik ontmoet in alles. Word ik enig om. Ja. Als ik de deur uitstap.
0: Precies wat die predikant bedoelde in zijn preek.
1: Gods liefde uitstralen naar de mensen om zich heen. Ja.
0: Ik vind het wel een mooie rock, Give Me Your Eyes. Dat hij dan echt vraagt van, geef me je ogen. Zodat ik de mensen kan zien zoals Jezus zien.
1: Ja, ja.
0: Vol liefde. Ja, erg mooi om naar te luisteren. Dus toch gewoon wat maar ga ik naar luisteren. Give Me Your Eyes van Brandon Heath. En we binden nog een klein half uurtje. Dus bleef nog lekker luisteren tot 10:00 vanavond.

0: Heartstop Beating van Ellie Gable. En daarvoor hebben we draaid Touch of Your Rope van Isaiah Dudley. En daarvoor hebben we draaid Shadow Side van Josh Calhoun. Spreekt dat zo goed uit, Albert?
1: Wie denk ik? Calhoun?
0: Ja, de mannen vroegen geloof
1: ik. Ja, maar ik ging artiesten namen.
0: Calhoun, denk ik. Dat is hem. En ja, het is... Even de laatste product, jongens. Het is al bijna weer voorbij.
1: Ik vrees dat ik een beetje moet inkorten.
0: Ja, ik denk het ook.
1: Ja, die dat al bekeken. Ja. Nou, we zagen al dat vloeken als bijvoorbeeld een GVD of OMG vreselijk ben in de oren van God. En ze maken hem belachelijk. En hetzelfde geldt voor skelden tussen mensen onderling. Dat is ook een belediging voor de scheppen. Maar wat als er een skulden wordt op ons? En als je op ons loopt te vloeken of te skelden, hoe moeten we door daarmee omgaan? Nou, we zagen in een vurig gesprek al twee teksten uit de Bijbel voorbij komen, waarin worden laten zien hoe was Christen om moeten gaan als mensen op ons lopen te skelden. Namelijk zegenen in plaats van vloeken. En sommige mensen zien zo'n houding misschien als zwak, alsof je maar alles over die ene laten lopen. Maar dat is niet het geval. Je kunt er heel veel zeggen, want je kiest er bewust niet voor. Je beheerst in jezelf en dat is niet hetzelfde als zwakte. Jezus denkt dit bijvoorbeeld ook. Nou, ik zou Jezus niet echt bepaald zwak willen noemen.
0: Nee, ja, het is, ik vind het wel grappig wat je zegt, want ik heb het zelf ook een keer meegemaakt met een man van mij. Dat was een vreemde man en die is helaas niet gelovig. En toen waren wij een dagje weg en ja, die... Hij probeert er echt rekening mee te houden dat ik christen ben. Dus hij probeert echt niet te vloeken met God, zeg maar. Maar ja, hij komt echt... Het is niet een seculiere omgeving. Dus bij hem is het echt een stopwoord. Dus soms vloekt het er nog steeds bij hem uit.
1: Ja.
0: En dan komt hij er ook wel achter en dan zegt hij... Oh, sorry. Want er een keer waren we weer een dagje weg. En toen zei hij weer. Toen zei hij, oh, sorry. Wie je wil. Nou, toen kreeg hij er zo van een gesprek over. En toen zei hij van, maar wat doe je dan als je dan... Ja, als je mij dan een vloek hoort, dan zeg ik, nou, dan vraag ik me eerst mijn onvergeving voor jou.
1: Een soort van backup, zeg maar. Voor
0: hem. Ja, dat probeer ik wel altijd te doen. Dan probeer ik altijd vergeving voor hem te vragen.
1: Dat is een mooie gewoonte, is dat. Ja. Nou, verder heb ik nog een aantal teksten uit de Bijbel gevonden over de tongen. Maar ik kort een beetje in, dus ik skip er even één of twee. In Jacobus 3 lezen we bijvoorbeeld... Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven we God en de Vader. En door haar vervloeken we de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegenen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Paulus zegt verder in Efeze 4... Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds. Wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Het Griekse woord wat hier gebruikt wordt voor vuile taal, betekent ook verrot en bedurven. Dus vies, grof, tolgebruik, maar ook roddel en negativiteit. Wordt niet goedgekeurd binnen de gemeente van Christus. Ja, neem deze tekst in mee deze week en denk nou over welke woorden je gebruikt. Jacobus stelt in zijn brief de vraag... Kan er ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen? Of een wijnstok vijgen? Nou ja, het antwoord is wel duidelijk. Vanzelf kan dat niet. Aan de vrucht herken je welke boom je binnen. En de woorden van een mens maken duidelijk bij wie hij of zij hoort. Jezus of de duivel. Dus denk door deze week over na welke woorden gebruik je. Als je praat met andere mensen.
0: Ja. En als je dan dit zo even zit te lezen, dan denk ik wel eens bij mezelf. Wij hadden gisteren in de kerk, zongen wij de eerste psalm in de middagdienst. Volgens mij op mijn hoofd 141. En dan vind ik het af en toe jammer dat wij geen, ja, zeg maar niet zoekere beruimde Nederlandse psalmen op Lofhem draaien. Want dat is de psalm, zet een wacht voor mijn lip en behoed de deuren van mijn mond. Dat is dan wel een hele mooie.
1: Oh, die had
0: er
1: wel bij moeten doen.
0: Ja, ja. Ik kan niet te kijken of Project of Love die had of zo. Die al die psalmen...
1: Laten we het even maken voor de volgende uitzending bekijken.
0: Ja,
1: en dan bouwen we het en dan zeggen we.
0: Ja, ja. Ja, zeker.
2: Ja, nee, ik ken niet met altijd wel bij mijn ochtendgebed mee. Van, heren, word je mag voor mijn lippen zetten. Want ja, het komt ook niet tegen een kracht vanzelf. Je kunt er zo, kan er zo op het vloepen als je je speaker op je deur slaat om bij wijze van spreken. Dan ja,
0: kan er altijd zo
2: je hebt toch wel kracht voor nodig, zeg maar, al van je ochtendgebed. Van, voor, zodat het niet op het vloep, zeg maar.
0: Ja. Ja, dat is ook een mooie oproep ook voor de luisteraar. Ja.
1: Maar goed, neem dat mee. En daarbij komen we bij de afsluiting van het programma.
0: Ja. En dan willen wij jullie uiteraard erg bedanken voor het luisteren. Dan hebben we nog de herhaling en de meditatie. Die komen op de website. De complete uitzending komt erop te staan. De meditatie ook. Als jullie nog een verzoeknummer hebben, die kunnen jullie mailen naar lovem@urkfm.nl.
1: Ja, en als je een tip hebt voor het programma, bijvoorbeeld een onderwerp of zo, die mag je ook altijd mailen. Ja. Want die ben hartstikke welkom.
0: Ja, en ook andere tips, hè? Dus ook dingen van, dit luistert niet zo lekker weg of zo. Bijvoorbeeld een bepaald ding in ons programma zeggen vooral. Want ja, kunnen we altijd nog verlaren.
1: We willen altijd verbeteren.
0: Het is tenslotte ons eerste seizoen, dus...
2: Bemaal ons.
0: Ja, zeker.
2: En je kunnen ons ook volgen op Instagram. En dan kun je ook een berichtje sturen als je eventueel nog wat met een dealen. En vooral vergeet ons ook niet op Spotify te luisteren. Want dan kun je al die mooie versies die we draaien en kun je vanzelf ook weer te horen luisteren.
0: Ja, zeker. Ja, dan hebben we nog een beste nummer.
1: Ja, dat is One Prayer Away van Kate Thompson. En ja, we zijn eigenlijk nooit maar dan één gebed verwijderd van God. En hij wil ons vergeven voor de zonden die we doen. Ook de zonden die we met de tongen doen. Dus vloek niet, maar gebruik je woorden juist tot eer van hem. En bid tot God de Vader.
0: Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dezelfde tijd, dezelfde zender.

0: geloof hem.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Felicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou die een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen, morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.